0: te pas mon elo, kai te tet kai semet de utao, ute utate gymnastan, kans schat nanot, ilos mod kans schatet. Mago me lo gahgal te go buhu, u past man zu gut no a hu pek hegan, no te zu gut u puche hajit, ute mag je ma hegat u pstugat. Na ji miot, che hajulut, ego che tad li habet. Li habet chbu gatten li habet pna shwe uz mahwo chbu gatten chga bu hanu me je ga ga ta de je smen stwan ji sman ste si hwana wa
1: e u snu bu ne mish te bu hwa to ne to ga ga snu en ni ga ishet to si mit no smet stonde sto modi in not bu hwa to no te gen to si mit na ta shwan no sm Mogen stort man is voor jou naar noorden. Dat is gewoon dit dan ons een mengje. En je dan is goed hebben. Kind je kan je die het dan ons een. En we nog steeds iets hebben jen. En we nemen nu aan tot zijn. Dan nemen we een raboosje. Toen hij de raboosje had hij de. Atoa. Atoa raboosje. Atoa niet aan de hing had in het. En we nemen raboosje had hij nu. En op nu is het nooit zeggen je. No, Jen Gaitan, as how is your man? Did she aim it? Beta, wouldn't she wanna put more bed on?
0: I heard you bed, Adden.
1: Beta, won't did you want
0: you? My what? Put you on bed out.
1: And go, eh, why no? Cause don't you go, is your man? Did she aim it? Cause no, she aim it. You know, tomorrow, me, but my not to, she was my school. Magnin,
0: Judy Ashini.
1: Eh, un contabo eh, Judy Ashini at the aim. Eh, one at this yet and then she had it. Eh, one I am, then we said, old name, a gentle tumult. Stim Jedi no sort, major got in no tumult, one Jew in old woman, the injured would already know sort. Magi no gata. Mister meno ento mo teo eo at mi mita meno ento mo chichue. Kaji e imo mister mi je tu ena nato. Iskot ke nabut nato. Ui o kono kushut nte tau. E ui e imo no I kwe cha mo kuche gano. Un ta ispisi at ta ispisi ta hat nanto mis eipo sena. Eu ne me wei tiche benji chi e imi an po geni kun chi e imi an. They bought down on two and just aim it. The book could have taken each bit in RJ, what in RJ television, much bit in RJ, the newspaper. They could have taken it. In a way, see who it showed, Mondo. Stem down to Nebunja, you see who?
0: I had.
1: Stem down to Pace, which bet, which I'm telling you. Now, I don't know, Stem, you don't know, it's doing Dagger. Neno is si vedne chugo, maat, otabu. Mustuende nanji chuendo. Tata tagui no ne te pesajisindo. Ande bochi tana ventananundo. Tiento, es nunce guan eishi piwen madrotni inno chugmo. Mi umamu se agis, es nunde eshwadeskumgat inno si e piwen daga en patat. Uscì prima no inno che notte sino. E un tanto ma e tente ma mi amo tente ma già mi non vedo un libentato bacio mono mi non vedo un libentato bacio mono e noi si cioè che vi trovano un po' che vince città poi torna e noi si cioè ne stiamo tanto nel buon mucco e spostano e ma guarda che vi non conetta e i miei Ik heb het niet in de tijd gezet. Ik heb het niet in de tijd gezet. Ik heb het niet in de tijd gezet. Ik heb het niet in de tijd gezet. Ik heb het niet in de tijd gezet. Ik heb het niet in de tijd gezet. Ik heb het niet in de state of Sina. The one man in the intent is present at the end of the artwork.

Atšumnīt, tu ir nātak. Es biju dēļas ormumi, ko jām... Jām... Šogad... Bā, man ir mēgaņu jaudās, tad... Es vienu dēļu... Vū, tu zabnī vienu dēļu, pot... Atšu. But then we went, no, I need it on a van de garage. When come now, that they bam, now, the van de garage. Now, they took one of Pac Fernand, 44 degrees. Il a tenu la rue 44 degrees. Et 5 ans, je vais y aller. Je dis, comme là, that they van de garage. Je vous dis, garou, gatam, ben, you go, t'es Ik woon deze vraag op mijn dag en dan ben je ook. Ik ben lachen als je garo. Zita.